0: 2000 uur aanvallen. Ik zie je hem kielker meer als de drie rene er dera dera voor freshen. Als is als maljaal klee en jazzy. Als je gewoon niet dol aan je hart Dubber zie ik helft en haar is aan vleen. Zo er aan haar aan. Zo satisfy.
1: Oh, you treat me right. Boy, satisfy.
0: Als ze niet meer naar Karu Willoen Dini. Ik wil aan het jazzy er Instagram niet. Mahoo Jazzy. Lum suggest Spencer on show August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.